0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Amerikaanse leger zegt een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag onderweg was naar een haven in Iran. Volgens de VS probeerde het schip de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens in de straat van Hormuz te doorbreken en negeerde het meerdere waarschuwingen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd, maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe aap ontdekt. De zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond blijkt een nieuwe soort. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Het weer, het is droog en vrij helder, 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçao's vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren, maar daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Mag.
4: Wat mag?
3: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
3: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. DeBruinCompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn gisteravond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de trambaan, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo hebben wetenschappers een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een zwarte aap met een opvallende roze-oranje huid rond de mond. Het dier werd in 2008 voor het eerst gefotografeerd, maar toen konden wetenschappers niet vaststellen om welke soort het ging. Pas na nieuw onderzoek is duidelijk geworden dat het om een tot nu toe onbekende franje-aap gaat. Wetenschappers willen het dier meteen een bedreigde status geven, onder meer door de ontbossing in Congo. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië 2 keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is droog en vrij helder bij 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Later in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft voor de vijfde nacht op rij doelen in Iran aangevallen. Ook de hoofdstad Teheran is onder vuur genomen. In delen van de stad werd het luchtafweersysteem ingezet. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft op zijn beurt Amerikaanse bases in Kuwait, Bahrein en Jordanië aangevallen. Daarbij zouden raketten en drones zijn ingezet. Over schade en slachtoffers is niets bekend. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij, maar nu blijft de teller steken op zo'n 29%. Dat is ongeveer net zoveel als vier jaar geleden. In Amsterdam-Oost zijn drie mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. De politie hield na een achtervolging een auto staande met daarin het mogelijke slachtoffer en de drie verdachten. Bij de aanhouding zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. Of er ook echt sprake is van een ontvoering, zoekt de Amsterdamse politie nog uit. Wetenschappers hebben in de tropische bossen van de Democratische Republiek Congo een nieuwe apensoort ontdekt. Het gaat om een tot nu toe onbekende franje-aap. Het is een zwarte aap met een opvallende roze, oranje gekleurde huid rond de mond. Het dier werd in 2008 al eens gefotografeerd, maar toen kon nog niet vastgesteld worden om welke soort het ging. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zich geplaatst voor de finale. Het won van Engeland met 2-1. Engeland kwam vroeg in de tweede helft op voorsprong, maar in de slotfase scoorde Argentinië twee keer. Zondag is de finale tegen Spanje. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Later op de dag kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben drie complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. De groei van het aantal vrouwelijke wethouders is tot stilstand gekomen. Na de laatste vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er steeds meer vrouwelijke wethouders bij, maar die opmars is dit jaar gestopt. In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zijn honderdduizenden mensen de straat opgegaan nadat Argentinië de WK-finale had bereikt. De Argentijnen versloegen in de halve finale Engeland met 2-1. Het weer vrij zonnig vandaag. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger zegt ook een tanker te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Waarschijnlijk misbruikt de tanker de vlag om internationale sancties te ontwijken. De Oekraïense defensieminister Fedorov is opgestapt. Volgens Oekraïense media is hij door president Zelensky weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Er zouden spanningen zijn tussen de minister en de hoogste generaal, vertelt correspondent Christian Pauwe.
2: Sirski, die komt nog uit de oude garde en die zou niet door één deur kunnen met deze toch tech bro Fedorov, die de hele krijgsmacht wilde moderniseren.
1: Het is inmiddels de vijfde keer sinds het begin van de Russische invasie dat Zelensky de bezem door het kabinet haalt. Vorige week ontsloeg Zelensky ook al zijn premier, Sviridchenko. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Volgens het CBS is er vooral minder GFT-afval ingezameld. Vorig jaar verliep erg droog, waardoor er minder groen groeit en er minder snoeiwerk nodig was. Het is Argentinië op het WK weer gelukt om in de slotfase de wedstrijd naar zich toe te trekken. Engeland kwam in de halve finale nog op voorsprong, maar in de 85ste minuut kwamen de Argentijnen gelijk. En in de 92ste minuut kwam er nog eentje bij.
3: Messi buitenom aan de rechterkant, zet met rechts.
4: Ja!
3: Daar is Lautaro Martinez, vandaag even van Messi. En ze gaan het flikken in de reguliere tijd. 2 minuten extra zitten erop. Er zijn er nog 7, maar het is 2-1 voor Argentinië. En het komt ze nog toe ook.
1: Zondag speelt Argentinië de finale tegen Spanje. Het weer vrij zonnig met in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie. De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten. En gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor de vijfde nacht op rij heeft de VS doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger zijn er in verschillende plaatsen militaire doelen geraakt. Iran heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse bases in de regio. Twee boten met meer dan 500 mensen aan boord zijn deze maand mogelijk gezonken voor de kust van Myanmar, meldt de VN. Het zou gaan om vluchtelingen van de Rohingya-meerderheid. Een deel daarvan kwam waarschijnlijk uit vluchtelingenkampen uit Bangladesh. Nederlanders hebben vorig jaar 8,1 miljard kilo huishoudelijk afval weggegooid. En dat is minder dan een jaar eerder. Per Nederlander was er 449 kilo afval, een afname van 6 kilo. Het weer vrij zonnig, met in het noorden nog wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 in het zuidoosten.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig. In het noorden 23 graden en een beetje bewolkt. In het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: U stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. Nu blijft de teller steken op 29%. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 500 vluchtelingen gezonken. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. En dat komt vooral doordat het door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vooral zonnig, maar in het noorden ook wolken. Het wordt 23 tot 31 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De toename van het aantal vrouwelijke wethouders stokt, blijkt uit een analyse van de NOS en de regionale omroepen. Bij de vorige vier gemeenteraadsverkiezingen kwamen er telkens wat meer vrouwelijke wethouders bij. En nu blijft de teller staan op 29%. Redacteur Bas de Vries noemt de stagnatie opvallend.
2: Want de afgelopen 16 jaar kwamen er iedere keer na gemeenteraadsverkiezingen steeds meer vrouwelijke bestuurders in gemeenten. En die trend is nu dus gestopt.
1: De verharding van het politieke klimaat, de hoge werkdruk van het wethouderschap en worden genoemd als oorzaak voor door de wethoudersvereniging. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz. De Verenigde Staten hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran, waardoor op het eiland Groot Tump, dat in de zeestraat ligt, ondernemers die afhankelijk zijn van de scheepvaart in dat gebied gaan op zoek naar alternatieven. Economieverslaggever Aida Brand zet die op een rijtje.
3: Bijvoorbeeld alternatieve havens en ook over land en in de lucht. Maar ja, je raadt het al wel, dat is een stuk duurder. Dus over zee betaal je nu echt met gemak 2 tot 3 keer meer dan voor de oorlog. En via de lucht betaal je zo 1,5 keer meer dan voor de oorlog. Dus dat is wel echt forse kostenstijging.
1: Er zijn ook bedrijven die stoppen met hun activiteiten in het Midden-Oosten. Voor de kust van Myanmar zijn deze maand waarschijnlijk 2 boten met 100 vluchtelingen gezonken. Er zijn 500 mensen vermist, denkt de VN. Waarschijnlijk kwamen de vluchtelingen uit kampen in Bangladesh. De route voor de kust van Myanmar is gevaarlijk vanwege een burgeroorlog in het land. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar ervoor. Het weer vrij zonnig, in het noorden 23 graden en een beetje bewolkt, in het zuiden 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar en zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. Vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. Argentinië kan mogelijk sancties verwachten van de FIFA. Na de gewonnen halve finale tegen Engeland toonden de spelers op het veld een vlag met erop de tekst: de Malvinas-eilanden zijn Argentijns. Malvinas is de Argentijnse benaming voor de Falkland-eilanden. Daarmee verwijzen de Argentijnen naar de Falklandoorlog uit 1982, die werd gewonnen door Engeland. Beide landen hebben nog altijd oneenigheid over de eilandengroep voor de Argentijnse kust. Zo erkent Argentinië niet dat de eilanden Brits zijn. Rond de wedstrijd waren verwijzingen naar de Falklandoorlog verboden. Nederlanders hebben het afgelopen jaar minder GFT-afval ingezameld. Dat komt vooral doordat er door droogte minder te snoeien viel. In totaal gooiden we per Nederlander 449 kilo GFT, papier, plastic en restafval weg. Dat is 6 kilo minder dan het jaar daarvoor. De familie van de overleden acteur Sam Neill zegt dat de Nieuw-Zeelander is overleden aan een longontsteking. De nabestaanden kwamen met meer informatie over de doodsoorzaak omdat er spookverhalen ontstonden. De acteur uit Jurassic Park en The Piano overleed maandag. Hij was 78 jaar. Neill wordt binnenkort in besloten kring begraven. Dan het weer. In het noorden en oosten zijn er soms wolkenvelden en kan het regenen. Op andere plaatsen is het zonnig. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. Een van hen is een man van 18 die werkt bij de vrijwillige brandweer. Volgens Franse media zou hij eerder hebben gezegd dat hij wat takjes in brand had gestoken. De tweede verdachte is ook 18 jaar. Hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. Hoewel het vuur onder controle is, zullen vandaag opnieuw veel brandweerlieden bezig zijn met blussen. En vanochtend brengt president Macron een bezoek aan Fontainebleau. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten zeker 18 kinderen gewond. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis zijn geëvacueerd. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. In Algerije is al een paar dagen lang een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival, dat morgen begint, geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. Daardoor moest op het laatste moment een alternatief podium worden opgebouwd. Het festival duurt 2 weekenden en staat bekend op het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een compleet nieuw thema heeft. Acteur Sam Neill is overleden aan een longontsteking. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt, omdat er volgens hen veel spookverhalen rondgingen. De Nieuw-Zeelandse acteur overleed maandag en hij was 78 jaar. Dan het weer in het noorden en oosten, bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
4: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Het vuur ontstond rond 3:30 in het pand in de hoofdstad Algiers. De oorzaak is nog onduidelijk. De brand woedt nog steeds. Andere kinderen uit het weeshuis werden geëvacueerd. In Algerije is al een paar dagen een hittegolf. In een week tijd waren er zeker 1000 branden. In Frankrijk zijn twee mannen van 18 aangeklaagd voor het aansteken van de grote bosbrand bij Fontainebleau. Een van hen werkte bij de vrijwillige brandweer en zou hebben gezegd dat hij takjes in brand had gestoken. De ander zou een brandende sigaret hebben weggegooid. De bosbrand is wel onder controle, maar nog niet uit. Een jaar na de grote brand op het hoofdpodium van het Belgische festival Tomorrowland heeft de organisatie maatregelen genomen. Zo wordt op het festival dat morgen begint geen vuurwerk meer opgeslagen bij het podium. Ook wordt een ander type buskruid gebruikt. Vorig jaar brandde bij een test met vuurschalen het podium voor een groot deel af. En daardoor moest op het laatste moment een ander podium worden opgebouwd. Het festival duurt twee weekenden. Het staat bekend om het gigantische hoofdpodium dat ieder jaar een heel nieuw thema heeft. Bij de veiligheidscontrole op Schiphol is een vrouw aangehouden die een koningspython in haar BH had verstopt. De Canadese zei tegen inspecteurs van de NVWA dat ze de slang had gevonden bij een hotel in Amsterdam, maar dat werd niet geloofd. Het dier is in beslag genomen omdat het verboden is om zomaar een beschermd dier mee te nemen op reis. Dan het weer in het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Later vandaag wordt het bijna overal droog. Het is 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren? BioXBeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op RCS.nl. Montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. Twee mensen zijn in Frankrijk aangeklaagd omdat ze vermoedelijk de grote bosbrand bij Fontainebleau hebben aangestoken. De verdachten zijn mannen van 18 jaar. In Algerije zijn vannacht 11 kinderen omgekomen bij een brand in een weeshuis. Ook raakten 19 kinderen gewond. De leeftijd van de slachtoffers is niet bekendgemaakt. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon. Het is 23 tot 31 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen het ontslag van defensieminister Fedorov. Vooral jongeren laten van zich horen. De minister zou door president Zelensky zijn weggestuurd. Er zouden spanningen zijn tussen hem en de hoogste generaal. In Kiev protesteren mensen voor het kantoor van Zelensky. De president is deze week bezig met een herschikking van zijn kabinet. Eerder nam hij ook al afscheid van premier Syrydenko. Haar opvolger als premier wordt Serhii Koretsky, de baas van de Oekraïnse staatsenergiemaatschappij. Scheepsbouwer Damen eist een schadevergoeding van de Duitse staat. Het gaat volgens het Financiële Dagblad mogelijk om honderden miljoenen euro's. Het bedrag wordt niet bevestigd door het bedrijf zelf. Eind juni annuleerde Duitsland een bestelling van 6 fregatten. Voor Damen kwam dat bericht uit het niets. Het bedrijf was al begonnen aan de bouw. Duitsland zocht een andere bouwer omdat de kosten uit de hand liepen en er vertraging dreigde. De Duitse defensie is nu in zee gegaan met een bedrijf dat het sneller en goedkoper zegt te kunnen doen. De kerncentrale Borselen is weer opgestart na een lek. Dat ontstond een paar weken geleden in het nucleaire deel van de centrale. Om dat te repareren werd de centrale tijdelijk stilgelegd. Vanwege het lek werd twee weken lang geen stroom geleverd door de kerncentrale. Na een ontvoering gisteravond in Amsterdam zijn twee mensen opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 35 jaar uit Rotterdam. Eerder waren er berichten over 3 arrestaties, maar dat blijkt niet te kloppen. Na een melding was er volgens de politie een korte achtervolging van een auto en toen die tot stilstand kwam, loste de politie meerdere waarschuwingsschoten. Dan het weer. In het noorden en oosten bewolking en af en toe regen. Op andere plaatsen droog met zon en wolken. Het wordt 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuze moeten gaan maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die, door de lagere waterstanden, langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood bij een aanslag op een politiebureau. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. De Franse president Macron is aangekomen in Fontainebleau, even ten zuiden van Parijs. De natuurbranden daar zijn nog steeds niet gedoofd. Macron bedankte de brandweermensen die al dagen aan het blussen zijn. Inmiddels is ruim 2000 hectare bos verwoest. Voor de branden zijn zeker 2 mensen aangeklaagd. 1 van hen is een man van 18 en de 2e verdachte is ook 18 jaar. En hij zou een sigaret hebben weggegooid in het gebied. In Amsterdam is gisteravond geprobeerd om iemand te ontvoeren. De politie zette na een melding de achtervolging in en schoot daarbij een paar keer. 2 mannen uit Rotterdam zijn aangehouden en het slachtoffer is in goede gezondheid. Dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren? BioX Beads. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. En dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollands Kroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar lager dan geëist. Hij ziet al een gevangenisstraf uit voor een ander incident. Een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. En dan het weer. In het noorden en midden van het land bewolking en af en toe wat regen bij 22 graden. In het zuiden droog en zonnig en 30 graden. Morgen begint zonnig. In de middag kans op een bui. Het wordt dan 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin in het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. En daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld om zoetwater in te zetten om verzilting tegen te gaan. Dat gaat ten koste van de scheepvaart die door de lagere waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Het Openbaar Ministerie eist 15 jaar cel tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak en zwaargewond achterliet. Dat gebeurde in Hollandskroon in Noord-Holland. De man van 28 uit Den Helder wachtte de vrouw op in haar appartement en stak haar 15 keer met een mes. Volgens het OM wilde hij haar vermoorden omdat zij een einde had gemaakt aan hun vriendschap. De vrouw bleef alleen in leven doordat ze de man beet en kon wegkomen. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Volgens medische bronnen zijn onder de doden 3 leden van 1 familie. Ook werden 6 politieagenten en een vrouw gedood. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Sindsdien werden zeker 1000 Palestijnen gedood. Vrouwen kunnen deze zomer bij grote evenementen op meer plaatsen gratis naar de wc. Onder meer bij de Vierdaagse feesten in Nijmegen en op de Tilburgse kermis zijn meer toilethokjes beschikbaar. Vorig jaar werd er nog geprotesteerd op de kermis, omdat toen alleen mannen gratis naar de wc konden. Dan het weer, wolken in het noorden en midden. Hier en daar valt wat regen. In het zuiden droog en zonnig bij 22 tot 30 graden. Morgen begint zonnig, 's middags plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren? BioXbeats. De biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeats.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

small thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is de hoofdverdachte in de zaak rond de ramp met de Morandi-brug in Genua. Die stortte 8 jaar geleden in, waardoor 43 mensen omkwamen. De celstraf tegen de topman is ruim 6 jaar langer dan geëist. Hij zit al een gevangenisstraf uit voor een ander incident, een busongeluk waarbij 40 mensen omkwamen. In de zaak rond de Morandi-brug staan 57 mensen terecht. Ze worden verantwoordelijk gehouden voor de slechte staat van de brug. Uit onderzoek bleek dat het instorten het gevolg was van ontwerpfouten, slecht onderhoud en gebrekkige controles. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. Nederland kampt officieel met een watertekort, zegt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden en de toenemende vraag naar water. Het advies blijft om bewust om te gaan met drinkwater. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor alle wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en ook de NOS. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden. Hier en daar valt een spat regen. In het zuiden is het droog en zonnig, 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen met 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start. 'S Middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

weer. Ze staan als een eye to eye. Wel een leuk nummer dit, hoor. Nog een minuutje of 6, 7 ongeveer. Dat kan je niet helemaal zien. Tenzij zwerven praten weer afgelopen. Eerst nog even een heel goed plaatje. En daarna nog een heel goed plaatje. En daarna krijg je wel een verkoten. Eerst Propaganda met Machinery.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 op de droogtemonitor. Het houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart die door de lage waterstanden langer moeten wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan Nederlanders om bewust om te gaan met drinkwater. Bij Israëlische bombardementen in Gaza zijn de afgelopen 2 dagen zeker 15 Palestijnen omgekomen. Israël bombardeert bijna dagelijks doelen in Gaza, ondanks een bestand dat in oktober werd gesloten. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaans ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om een poging tot zware mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. Het weer, wolkenvelden in het noorden en midden, hier en daar wat regen. In het zuiden is het droog en zonnig met 22 tot 30 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, 14 tot 17 graden. Morgen een zonnige start, 's middags landinwaarts plaatselijk een onweersbui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Isoleren BioX Beads, de biobased isolatieparels. Gemaakt van melkzuur, veilig, duurzaam en biologisch afbreekbaar. Kijk op www.bioxbeads.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

allemaal weer een hele goede donderdagavond en welkom bij de Wensput. We zijn er tot de klok van 8 uur en we begonnen met Status Quo, de artiest van de week. Ze werden opgericht in 1962 al, rondom zanger Francis Rossi. En Status Quo die had een eerste hit in 1968 met Pictures of Matchstick Man. En die draaiden we zojuist. En verderop in dit programma horen we er nog 3 uit hun repertoire. We praten vandaag met Elke Scheffer, de conservator van het Bachem Museum. En zij vertelt alles over het 50-jarig bestaan en de activiteiten die daar plaatsvinden. In onze hits gaan we terug naar de lijst van 17 juli 1965. Dan hoor je muziek van onder andere de Rolling Stones, Sandy Show en de Scorpions. De volgende plaat is er eentje van Barry Blue, 1973. Even de voetjes van de vloer. Do you wanna dance?

0: Natuurlijk moet ik vermelden dat we teruggaan naar de hitlijst van 17 juli 1965. We draaiden Imca Marina en Santa Domingo. Die stond in die lijst. Straks krijg je van mij de muzikale trilogie. Dan krijg je er weer drie achter elkaar. Muziek van onder andere de Rolling Stones, Sandy Shaw en de Scorpions. Maar we gaan eerst praten met de gast van de week. En deze week is dat, net als vorige week, over Elke Scheffers van het Bagge Museum. Ze is daar conservator en ze vertelt alles over het 50-jarig bestaan wat daar gevierd wordt.
1: De gast van de week.
0: Nou, jullie ontvangen mensen ook in de recreatieruimte. Die zit hiernaast, want die kijken nu op.
2: Ja.
0: Wat doen jullie als het extra druk is en je niet iedereen kwijt kan in die recreatieruimte? Gebeurt dat wel eens?
2: Er kunnen aardig wat mensen in, moet ik je zeggen. Maar wij hebben naast het museumterrein, en wij werken ook samen met de stichting De Wouwkeet, die is vanuit het Nationaal Bagge Museum.
0: Daar ga ik straks de vraag over stellen.
2: Ja. Nou, daar hebben we ook een hele grote ruimte. En een paar weken geleden hebben we daar ongeveer 200 man in gehad.
0: Oh, je mensen, dus daar loop je niet zomaar vast?
2: Daar loop je niet zomaar vast, nee.
0: Nou, jullie hebben dus dat pand, je noemde het net, De Wouwkeet.
2: Ja.
0: Wat is de functie van dat gebouw?
2: Ja, dat is voornamelijk voor...
0: Geen recreatie nou, om dit toch? Of
2: nee, wel? Nee, dit is voor onderwijs. Dus voor hoger en
0: voor educatie ook aan school?
2: Educatie, absoluut. Ja, dus we werken heel veel samen met de Hogeschool Avans in Dordrecht, Hogeschool Rotterdam. En daar komen specifiek studenten naar die keet. En die worden gekoppeld aan verschillende bedrijven. Volgende week donderdag komen er volgens mij rond de 100-130 leerlingen van het hogeschoolonderwijs.
0: Verschrikkelijk mooi, ja. Zeg. Dat is fantastisch.
2: Ja.
0: Ja, jullie ontvangen dus die groepen schoolkinderen. Wat krijgen die nou als lesstof? Gaat dat puur over het baggeren of over het waterbeheer?
2: Het mooie aan wat we organiseren in de keet is dat het echt past bij het onderwijs. Dus we hebben Arie van der Heerik is de onderwijscoördinator. En eigenlijk is hij de bemiddelaar tussen wat de bedrijven nodig hebben, of de problematiek, of de vragen die bedrijven hebben over waar zij mee bezig zijn.
0: Dus dat wordt eigenlijk afgestemd op de vraag?
2: Juist, wordt afgestemd op de vraag. En ook weet hij wat er speelt bij de hogescholen, zodat dat echt matcht met elkaar.
0: Erg belangrijk natuurlijk, hè?
2: Ja, want ook om de leerlingen of de studenten gewoon enthousiast te houden en een contact te houden met van ja, wat heeft dat bedrijfsleven nou nodig? Dus ze hebben onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld de schade die een rivierkreeft aanricht in de sloten. En bijvoorbeeld hoe bevers de dijken
0: in gevaar zijn. Ja.
2: En dan worden studenten uitgedaagd om daar oplossingen voor te vinden.
0: Dus dan wordt een beroep gedaan op hun creatieve denkvermogen.
2: Ja, zeker.
0: We hebben hem net al even genoemd. De Emmer Baggermolen Friesland.
2: Jazeker, ja.
0: Hoort die niet bij het museum?
2: Is ook een aparte stichting.
0: Maar zit wel hem in een lijntje vast eigenlijk.
2: Absoluut. Absoluut. Want het is gewoon fantastisch. Kijk, in het museum zie je prachtige modellen. Maar hoe leuk is het en hoe interessant is het om er dan toch nog één zo'n, de laatstvarende werkende emmerbaggermolen van Nederland, om die echt te bezoeken.
0: Ja, dat moet toch wel iets zijn van, dat willen we, het kost wat het kost, toch conserveren en
2: absoluut
0: in stand houden.
2: Jazeker, ja, superbelangrijk.
0: Dat is ook zo. Wat kunnen jullie allemaal organiseren voor groepen mensen? Want ik begreep dat hier ook veel groepen komen.
2: Ja.
0: Zijn dat de ouderen of zijn dat...
2: Ja, van alles. We hebben familie...
0: Leerlingen.
2: We hebben familiereunies, hebben we. Trouwerijen, hè. Er kan hier ook een bruiloft plaatsvinden. Bedrijfsvergaderingen, bedrijfsuitjes.
0: Dus je moet ook culinair op de hoogte zijn. Als je dus voor een bruiloft alles moet organiseren...
2: Ja,
0: dan heeft dat ook een bepaalde catering nodig natuurlijk.
2: Absoluut, ja. Maar we werken samen met verschillende cateraars hier uit het dorp. Omdat je moet weten waar je goed in bent, hè? Dus wij faciliteren het, maar we laten dan de catering...
0: Maar jullie stralen het ook uit. Het klinkt allemaal vol overtuiging. Dus ik ga er gewoon vanuit dat dat zo is.
2: Ja.
0: Nou, meer dan 20 jaar geleden, ik ga even verder, werd de Koersk gelegen. En dat kunnen we allemaal nog wel op ons netvlies halen, denk ik. Die onderzeeën, die Russische onderzeeën. Wat kun je daarover vertellen? Want dat heeft ook wel... behoorlijk wat impact gehad voor de Nederlandse industrie eigenlijk, hè? Smit-Tak was daarmee bezig en
3: Ja, Nederland heeft zich toen van zijn beste kant laten zien, denk ik.
2: Ja, het is bijna vergelijkbaar met wat er toen gebeurd is een aantal jaar geleden in het Suezkanaal met hoe heette die? De
3: Unforgiven.
2: De Unforgiven.
3: Ik kom dan met de volgende vraag, je leest met me mee.
2: Ja.
3: Maar die lichting van die koers, dat was in oktober 2001 alweer, 25 jaar geleden zitten we dan al.
2: Ja.
3: Dat heeft natuurlijk behoorlijk wat impact gehad, internationaal, denk ik.
2: Nou,
3: als ik op tv allemaal te volgen.
2: Dat was echt een groot verhaal. En ik weet ook, hè, toen was ik hier nog niet op het museum. Maar dat hoor ik van de vrijwilligers. Er is toen wel een tentoonstelling ook georganiseerd over de Koersk. En dat heeft heel veel mensen getrokken toen.
3: Er hangt nog een pamflet in je kantoor, zag ik.
2: Ja, klopt, over van die poster. Ja, poster.
3: Dus vandaar mijn vraag.
1: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst. 1905 en

0: Voor de eerste keer vanavond gingen we terug naar de muzikale trilogie. Drie hits achter elkaar die allemaal in de lijst stonden van 17 juli 1965. Zojuist de Rolling Stones. Het was een live opname met diverse hoogstandjes. En het totaal dat bedroeg ongeveer 8 minuten. En ik draaide daar God Live If You Want It. Daarvoor zat Sandy Shaw en Long Live Love. We begonnen met de Scorpions en het bekende Hello Josephine. We gaan een plaatje draaien voor Tony Kraak. Madonna deze keer en Like a Prayer.
1: Radio luisteren is in Nederland veel minder een gewoonte dan we allemaal denken. Op geen enkele andere dag van de week luisteren er zoveel mensen naar de radio als op donderdag.
2: De Wensput met Jan Kei.

0: weet dat er luisteraars zijn die vooral gitaarklanken heel erg mooi vinden. Ik denk dat Wouter ook eentje van is. Maar we draaiden Duane Eddy en Because They're Young als instrumentaaltje deze week. Straks dan hebben we natuurlijk nog een plaat voor Wouter en die zit in het tweede uur. We gaan verder met de artiest van de week. Status Quo en een van hun hits. Whatever You Want.
1: De artiest van de week.

0: De Beatles uit de hitlijst van 17 juli 1965 en No Reply. We gaan voor de tweede keer vanavond praten met Elke Scheffer, de conservator van het Bagge Museum, over het 50-jarig bestaan van het museum aan de Molendijk.
1: De gast van de week.
2: Maar nou even de volgende vraag, want ja, je noemde het net al, de Ever Given in het Suezkanaal. Wat kun je daarvan vertellen?
3: Nou ja, ook weer
2: even... Ander verhaal weer.
3: Ja, maar ook even een lijntje weer met de Koersk. Daar was ook Smit-Tak bij betrokken. En ik denk dat toen bij de Koersk Smit-Tak nog onafhankelijk was, zeg maar, een zelfstandig bedrijf was. Maar tegenwoordig is het onderdeel van Boskalis. Dus Boskalis heeft met hun... Die hebben een tak reddingswerkzaamheden. En dus Smit-Tak is daar toen ook bij betrokken geweest, maar vanuit Boskalis.
2: Het zit hier allemaal in dezelfde lengte, want je hoeft niet verder fietsen, bij wijze van spreken, om bij Boskalis te...
3: Nee, ik ben bij Boskalis, ja.
2: Ja, helemaal goed.
3: Ja.
2: Nou kom ik even, nou kom ik even terug op het baggeren, de firma van de Herik. En er zijn er uiteraard meer. Hebben een project afgerond in het Limburgse Juliana-kanaal.
3: Ja.
2: Daar hebben jullie ook een lezing over gegeven.
3: Een lezing over gegeven.
2: Die heb ik gemist, maar kun jij mij nog even beknopt vertellen wat er gebeurd is toen?
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk dat je ziet dat heel vaak hebben we het over die grote projecten in het buitenland. Maar de waterbouw of het baggeren is ontzettend belangrijk ook in Nederland.
2: En, altijd geweest eigenlijk?
3: Altijd geweest, want anders slippen de rivieren dicht. En het is ontzettend belangrijk, ook omdat we zoveel rivieren hebben en natuurlijk ook kanalen zijn gegraven door de baggeraars, is het belangrijk dat die rivieren wel doorvaarbaar blijven. En die schepen worden steeds groter en de binnenvaart...
2: Een behoorlijke tonnage hebben die vaak.
3: Is ontzettend belangrijk.
2: Ja.
3: Dus het Julianakanaal werd eigenlijk te klein. Dus van de Herik is toen gevraagd om het te verbreden en om het te verdiepen, zodat de schepen... een betere doorvaarbaarheid hebben bij het kanaal.
2: Vijf kilometer lang, ik vond het nogal
3: wat. En ze hebben dus een stuk helemaal droog gelegd. En wat ze toen ook voor het eerst hebben kunnen doen... en volgens mij was dat in samenwerking met Rijkswaterstaat... hebben ze ook gekeken van, joh, dit stuk van het Julianakanaal... zitten daar scheuren in de bodem of in de zijkanten, is het nog dicht... Want het zou natuurlijk ook zomaar kunnen dat er water wegcijpelt via de zijkanten. Nou, en toen... kwamen ze erachter dat het eigenlijk nog prima allemaal intact was. Maar dat was ook een onderzoek wat ze niet eerder hadden kunnen doen. En dankzij dit stuk wat was drooggelegd, hebben ze dat toen kunnen uitvoeren. En het grappige is, joh, je hebt er bijna geen problemen gehoord.
2: Ik heb het, het was geruisloos voorbij.
3: Ja, nou, en dan denk ik van zoiets fantastisch, dat had toch, dat mag dus
2: en
3: eigenlijk...
2: En ze hebben eigenlijk iets buitenaards gedaan.
3: Ja, het is echt bijzonder. Dus ik vind het dan ook heel leuk dat...
2: Ik ben blij dat we het even kunnen benoemen.
3: Ja, en dat we er ook een lezing over hebben kunnen geven, weet je. Ja.
2: Heel mooi.
3: Ja.
2: Nou, dan ga ik verder met baggerbedrijf Boer. Wat doen die precies?
3: Ja, daar hoor je ook zo weinig over. Hè?
2: Ik wil ze toch even noemen, want ze zijn heel belangrijk natuurlijk.
3: Ze werken, volgens mij hebben ze heel grote werken in Zeeland en Nieuw-Zeeland en Australië. Daar zitten ze nu heel veel. En daar hebben ze ook baggerwerkzaamheden die ze uitvoeren.
2: Nou, we gaan het hebben over de familie Volken, want we bevinden zich nu in de woning waar ze vroeger woonden. Omstreeks 1885 gebouwd, dacht ik. Wat kun je over de woning vertellen? Want ik zit nu te genieten van allerlei mooie kasten die hier staan. Maar...
3: Ja, ik dacht we gaan gewoon. We zitten hier ook natuurlijk met z'n tweeën midden in de tentoonstellingsruimte.
2: Ja, geweldig om te zien allemaal.
3: En,
2: prachtig.
3: Wat ik zo leuk vind aan deze kamer. We zien natuurlijk al die modellen. Maar ja, kijk maar eens naar boven. Daar zie je het plafond. Het is allemaal nog authentiek. De lambrisering, het hout, is allemaal authentiek. Je ziet de radiatoren, allemaal uit de jaren 30, vorige eeuw. De parketvloer is nog authentiek, weet je? Het is gewoon...
2: En jullie doen ook je best om dat zo in deze staat te behouden waarschijnlijk.
3: De lampen die je daar ziet, deze hierboven... De lamp hierboven, de lamp hierachter, dat zijn allemaal ontwerpstukken. En daar...

kwamen twee hits voorbij uit de hitlijst van 17 juli 1965. Jay and the Americans en Cara Mia. Een plaat die ook in 1980 nog een keer het levenslicht zou zien. Daarvoor zat Donovan uit Schotland en Colors. En Elke Scheffers, die komen we volgende week nog een keer tegen, want ze had heel wat te vertellen. We gaan naar een ander jaar toe, de jaren 80. The Golden Earring en Clear Light Moonlight.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De vrouw die zwanger omver werd getrokken bij een arrestatie in een AZC doet aangifte tegen de betrokken politieagenten. Volgens haar advocaat gaat het om poging tot zware mishandeling of mishandeling. Het incident bij het AZC in Zeist was afgelopen mei en werd gefilmd. De beelden zorgden voor veel verontwaardiging, maar de politie concludeerde achteraf na onderzoek dat het geweld noodzakelijk was. Volgens de politie luisterde de vrouw niet naar bevelen om weg te gaan. De Europese televisieorganisatie EBU heeft nieuwe regels opgesteld om vrouwen bij atletiek in beeld te brengen. De regels moeten seksualisering van de atletes voorkomen. Zo zijn camera's van onderaf of onnodige slow motions niet meer de bedoeling. De richtlijnen zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes. Ze gaan gelden voor allerlei wedstrijden die worden geregistreerd door omroepen die deel uitmaken van de EBU, zoals de BBC en de NOS. De oud-topman van de Italiaanse wegbeheerder moet 12 jaar de cel in vanwege de ramp met de Morandi-brug in Genua 8 jaar geleden. De straf is ruim 6 jaar lager dan de eis. Bij de ramp stortte de brug in en kwamen 43 mensen om. Een oud-topman van het Italiaanse ministerie van Infrastructuur en Transport krijgt 5 jaar cel. Tegen een man die in 2024 een vrouw neerstak in Hollands Kroon in Noord-Holland eist het OM een celstraf van 15 jaar. Ook wil het Openbaar Ministerie dat de verdachte een schadevergoeding betaalt aan het slachtoffer van bijna 42.000 euro. Volgens het OM wilde hij de vrouw vermoorden omdat zij hun vriendschap had beëindigd. Het weer, vanavond klaart het in het midden en noorden op. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokale onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
8: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Welkom terug in het tweede uur van de Wensput. En ook dit uur begonnen we weer met de artiest van de week, Status Quo. En What You're Proposing uit 1980. We zijn er tot de klok van 8 uur. En we hebben het over de nieuwsfeiten uit 1965. Zo was er in die tijd veel regenoverlast in de vakantieperiode. We draaiden top 3 van 17 juli 1965. En we staan even stil bij de nieuwigheden van de huishoudbeurs uit dat jaar. Natuurlijk krijg je van mij ook de prijzen van 1965. En de Beatles die kregen op Buckingham Palace een onderscheiding van de Britse koningin. Dat allemaal dus. En we hebben de tune van de Lucy Show. De volgende plaat, omdat het morgen weekend is, draaien we Dave Edmunds en Weekend.

Het was in de Tweede Wereldoorlog. Een groep soldaten kwam terug van een patrouille en arriveerde in een klein dorp. De volgende morgen, zondag, ging een aantal van hen onder leiding van een sergeant naar de kerk. Nadat de geestelijke een gebed had gelezen, begon hij te preken. De jongens die een kerkboek hadden, haalden het tevoorschijn. Maar een van hen had alleen maar een spel kaarten bij zich dat hij voor zich uitspreidde. De sergeant zag wat hij deed en zei dat hij de kaarten weg moest doen. Na afloop van de dienst werd de soldaat gestraft en bij de officier militaire politie gebracht. "Waarom heeft u hem hier gebracht, sergeant?" vroeg de officier. "Hij zat de kaarten in de kerk," was het antwoord. "Wat heb je daarop te zeggen, knaap?" zei de luitenant. "Heel veel," was het antwoord van de bewuste soldaat. "Dat zullen we hopen, want als je geen deugdelijke reden hebt, dan zal ik je strenger straffen dan wie ook." De soldaat zei: "Luitenant, ik ben 6 dagen op patrouille geweest. Ik had geen Bijbel of kerkboek, maar ik hoop u te kunnen overtuigen van de oprechtheid van mijn bedoelingen." Nadat hij dit had gezegd, begon hij zijn verhaal. "Kijk, luitenant, als ik naar de aas van het spel kijk, dan weet ik dat er maar 1 God is. En de 2 vertelt me dat de Bijbel in 2 delen verdeeld is. Het Oude en het Nieuwe Testament. Als ik de 3 zie, dan denk ik aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De 4 herinnert me aan de 4 evangelisten die het woord predikten. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. De 5 doet me denken aan de 5 wijze maagden die hun lamp brandend hielden en gespaard bleven. 5 van de 10 waren dwaas en werden verstoten. De overige 5 bleven gespaard. 6, dat zijn de 6 dagen waarin God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 7 herinnert me aan de 7e dag, de rustdag. De 8 doet me denken aan de 8 mensen die gered werden toen de aarde vernietigd werd. Het waren Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen. Bij de 9 denk ik aan de Melaatsen die onze redder reinigde van de zonde. En 9 van de 10 bedankten hem zelfs niet. Bij 10 denk ik aan de 10 geboden die Mozes op de stenen tafelen ontving. Zie ik de koning, dan weet ik dat er slechts 1 grote koning is. De vrouw herinnert me aan moeder Maria, koningin van de hemel. De boer van het spel is de duivel. Als ik de tekens op de kaarten tel, dan kom ik tot 365, de dagen van het jaar. Er zijn 52 kaarten, de weken van het jaar. 4 kleuren zijn er, 4 weken in een maand. Er zijn 12 kaarten met een afbeelding, dat wil dus zeggen 12 maanden in een jaar. Ook zijn er 13 troeven in een spel, 13 weken in een kwartaal. Ziet u, luitenant, mijn speelkaarten betekenen voor mij een Bijbel, een almanak en een kerkboek tegelijk. Beste mensen, dit was een waar verhaal. Ik weet het zeker, want die soldaat, dat was ik.

0: draaide Gerard de Vries in het spel Kaarten. En Gerard de Vries die begon zijn carrière ooit bij Radio Veronica. Daar presenteerde hij op de ochtend het programma Kookpunt, als ik me niet vergis. Later, toen Veronica ophield met de uitzending, kwam hij bij de Tros terecht. En daar had hij ook nog een countryprogramma, volgens mij. En daardoor ontleende hij de naam Cowboy Gerard. Het spel Kaarten stond in de hitlijst van 17 juli 1965... En wij gaan de top 3 voor u draaien. Maar voordat we dat gaan doen, staan we even stil bij de vakantieperiode in 1965. Die voor veel vakantiegangers een bittere teleurstelling werd vanwege de vele regen in die periode.
1: Dat was toen nieuws.
2: Zomer 1965. Alle eendjes zwemmen in het water. Alle kampeerders helaas ook. De zware regenval die in West-Duitsland een ramp veroorzaakte, heeft hier vooral de vakantiegangers getroffen. Op de kampeerterreinen werden de vakantiedagen weer werkdagen. Toch bleek in een enkel geval het overtollige regenwater nog ergens goed voor. Maar waar moet een mens in hemelsnaam naartoe in zulk hondenweer, met de verpieterde en doorweekte kleine kinderen? Enfin, de fabrikanten van regenkleding waren de enigen die onder deze omstandigheden gul konden lachen. En toen begon de vakantie van de bouwvakkers. Volgens traditie een periode van mooi weer, tenminste in het buitenland. Alles wat over gemotoriseerd vervoer beschikt, trok erop uit. En welke kant op, dacht u? Zuidwaarts en oostwaarts reed een constante stroom van voertuigen in de richting van de grens. En hoewel het lang niet zo druk was als men had verwacht, doordat velen eerst nog de kat uit de natte boom hadden willen kijken, hadden de grensbeambten toch nog wel het nodige te doen. En bij Elten deden ze dat heel snel en soepel. Volgepakt reden de vakantiegangers Duitsland binnen, op weg naar het zuiden. Naar warme en zonnige streken. En alsjeblieft weg uit Nederland in de zomer.
3: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: toegekomen aan de tweede muzikale trilogie van vanavond. De top 3 van 17 juli 1965. Met Sam de Sham en de Pharaohs op 1 en Woolly Bully daarvoor. Een heel teder moment met Nino Rossi en Il Silenzio. En we begonnen met The Birds op 3 en Mr. Tambourine Man. De activiteiten van 1965. Zo was er dat jaar natuurlijk ook een huishoudbeurs. En daar werden nieuwe artikelen tentoongesteld.
1: Dat was Toen Nieuws.
2: Huisvrouwen hebben ongeacht hun leeftijd belangstelling voor hun vak. En de Amsterdamse huishoudbeurs bood onder de A van het alfabet meteen al de afwasmachine. Die mensen met een grote vaat het werk zeer kan vergemakkelijken. Handig is dit rekje voor mensen met een kleine keuken. En deze kleine stofzuiger heeft zijn motor niet alleen om te zuigen, maar ook om andere nuttige dingen te doen. Er kunnen bijvoorbeeld borstels op bevestigd worden, waarmee men tafels en ook wel vloeren kan wrijven, waardoor heel wat vermoeiende bewegingen kunnen vervallen. Het apparaat is ook nog geschikt om er schoenen mee te poetsen, snel en met een glans van voldoening. Men moet al een gezin van geduchte aardappeleters hebben, wil deze droogschilmachine de hele dag in bedrijf zijn. Maar gemakkelijk is hij dan wel. En de aardappels komen er helemaal schoon uit. Verder is er een mes te zien met een buitenbeentje eraan bevestigd. Veel instemming zal een vijfdelig klaverblad vinden waarin vleeswaren in de ijskast gecomprimeerd en op tafel geëtaleerd kunnen worden. Voor de vrouw gaf de huishoudbeurs veel te zien.
1: De Wensput.

0: plaatje voor Wout Kraak. En dat was er eentje van Roy Orbison, een California Blue. Daarvoor zat Chaka Khan en I'm Every Woman. We gaan even naar het jaar 1965 terug, want wat kostte het dagelijkse leven? Nederland beleefde toen een periode van groei en optimisme. De televisie die werd steeds populairder en de eerste DAF-personenauto's reden volop over de Nederlandse wegen. En steeds meer gezinnen konden zich een eigen auto veroorloven. Maar wat betaalde je toen eigenlijk voor de dagelijkse boodschappen? Voor een liter benzine rekenden we gemiddeld nog geen 16 eurocent af. Een heel wit brood kostte 31 eurocent en een liter melk slechts 10 cent. Een kilo aardappelen ging voor 9 cent over de toonbank, terwijl een kilo suiker nog geen 30 cent kostte. Ook de overige levensmiddelen waren naar de maatstaven van nu opvallend goedkoop. Een kilo kaas kostte gemiddeld 1,5 euro en een pakje roomboter van 250 gram had je voor ongeveer 42 cent. Een pak koffie van een halve kilo rond 43 eurocent. Voor een ei betaalde je 5 cent en een kilo riblappen, lekker rundvlees, kostte iets meer dan 2 euro. Wie deze prijzen naast die van vandaag legt, ziet hoe sterk het dagelijks leven in ruim 60 jaar is veranderd. Tegelijkertijd is het goed om te bedenken dat ook de lonen in die tijd veel lager lagen. Toch roepen deze bedragen bij veel mensen warme herinneringen op aan de buurtwinkel, de melkboer, de bakker op de hoek en de tijd waarin een boodschappenmandje voor slechts een paar gulden kon worden gevuld. Een mooi stukje Nederlandse geschiedenis, gevangen in de prijzen van alle dag.
1: De artiest van de week.

0: De hitlijst van 17 juli 1965. De Hollies die kwamen langs en I'm Alive. En daarvoor onze artiest van de week. De formatie Status Quo en The Wanderer. Een oud nummer van Dion. We gaan het hebben over de Beatles. Die waren in 1965 ook heel erg populair. En in 1965 ontvingen ze op Buckingham Palace van de Britse koningin een onderscheiding.
1: Dat was toen nieuws.
2: Voor Buckingham Palace zijn honderden jongelui samengestroomd, omdat koningin Elisabeth hier, met groot onderscheidingsvermogen, een decoratie heeft uitgereikt aan hun eigen Beatles. The Most Excellent Order of the British Empire voor George Harrison, Paul McCartney, John Lennon en Ringo Starr. Wegens deze onderscheiding hebben een paar ridders hun lintje teruggestuurd. Maar of zij met z'n allen Engeland zo populair maakten en zoveel deviezen inbrachten is nog de vraag. Hoe dan ook, de Beatles zeiden tegen Hare Majesteit voor de grap dat ze al 40 jaar samenwerkten om de mensen die hun ridderschap aan Zitteel danken wat tegemoet te komen. Daarna vertrokken ze met een van de Rolls-Royces uit hun gezamenlijk bezit. En voor het hek loeiden de fans hun vreugde uit over de wel edel zeer gestrenge Beatles. En de edelachtbare politieautoriteiten trachten hen een beetje in toom te houden. Toen alles voorbij was, was een hoog edel gestrenge ridder er de dood gewoon een beetje nieuw leven ingeblazen.
3: De maand

0: En we waren bij de laatste twee nummers uit 1965 voor vanavond. Zojuist The Kinks en Set Me Free. En die werd weer voorafgegaan door Marcy Ball en Goodbye to Love. Brengt ons bij de rubriek TV en film van toen. En vanavond laat ik je tune horen van de legendarische Lucy Show met Lucy Ball in de jaren 60.
1: TV en film van toen.

We draaiden twee platen achter elkaar en de ene was van de Beach Boys en die kwam uit het begin van de jaren 60 en die heette Little Honda en zojuist Love Resurrection, ook altijd een grote hit van Alison Moyet en die kwam weer uit de jaren 80. We gaan verder met de platen. Jaren 80 heb ik nog meer platen en de volgende is van Club Niveau.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De man heeft een 15-jarig meisje verkracht. Het slachtoffer zat in het voetbalteam dat hij leidde. Het misbruik vond plaats tussen 2014 en 2018. Het meisje deed 2 jaar geleden aangifte. De 63-jarige dader was al eens veroordeeld voor ontucht. De voetbalvereniging in Middelburg was daar, naar eigen zeggen, niet van op de hoogte. Het internationaal strafhof in Den Haag gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali al-Hisri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. De Libiër was een hoge functionaris bij een militie en leidinggevende in een beruchte gevangenis in Tripoli. Vorig jaar werd hij opgepakt in Duitsland. Het strafhof stelde hem vandaag in staat van verdenking van onder meer marteling, verkrachting, moord, poging tot moord en slavernij tussen 2014 en 2020. De slachtoffers bij een brand in Algerije waren allemaal kinderen in een weeshuis. Bij de brand vannacht in de hoofdstad Algiers raakten ook 19 mensen gewond. Buurtbewoners zeggen gegil te hebben gehoord. Ook zij hebben geprobeerd zoveel mogelijk kinderen te redden. Het kabinet kan niets doen tegen de verkoop van t-shirts over de kunstroof in Assen door een van de daders. Douglas W. zit in een cel op Schiphol en is van daaruit een webwinkel gestart. Met daarop shirts met teksten die zijn daad verheerlijken. De staatssecretaris is er niet gelukkig mee, maar zolang er geen strafbare feiten worden gepleegd, zijn ondernemersactiviteiten toegestaan. Het weer vanavond klaart het op in het midden en noorden van het land. Het wordt vannacht niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst zon, maar in de loop van de dag wolken met lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Online en

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraar. U gaat weer luisteren naar het programma van Goed Nieuws voor U van de Zendgroep van Kerken. De techniek is in zeer vertrouwde handen van William de Wee. Een samenstelling presentaties van Jan van Belen. Wij samen wensen u een gezegend luisteruur toe.

Luisteraars, geweldig om zo te zingen tot Gods eer. Want wat God doet, hij komt al de lof en de aanbidding toe. We hebben zojuist gezongen, de Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Staat nummer 9 klaar? Die gaan we nu spelen.

Luisteraar, en daar wil het vanavond over hebben. Het lied dat we net gehoord hebben. Heer God, hoe heerlijk is uw naam. En dat willen we doen vanuit Psalm 8. En ik lees u dat lied voor. Deze psalm wil ik u voorlezen. Voor de koorleider op de gittert. De psalm van David. Heer onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij krachtige sterkte gegrondvest. Uw tegenstanders en spijt. Om vijand en wraakgierigheid te doen verstommen. Aanschouw ik de hemel, het werk van uw vingers. De maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt. En het mensenkind dat gij naar hem omziet. Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt. En hem met heerlijkheid en in luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen. Alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen, runderen, al te gader. En ook de dieren des velds. De vogelen van de hemel en de vissen van de zee. Hetgeen de paden der zee doorkruist. O Heere, hoe heerlijk. O Heere, onze Heere. Hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. De eerste twee versen wordt op een lieflijke manier de bewondering uitgesproken. De grootheid van Gods naam wordt hier bezongen. Niet in staat zijn om Gods heerlijkheid onder woorden te brengen. Doet hij de dichter door de schrijven. En dat is in verwondering. O Heere, onze Heere, o. Dit kan niet anders, want geen hart en geen mond kan de grootheid van de Jehovah peilen. Feit is dat niemand op de aarde en ook niemand in de hemel zijn heerlijkheid kan omvatten. Laten we daarom die naam maar gaan bezingen. Die naam, luisteraar, is wonderlijk. Wij gaan luisteren naar hoe wonderbaar die naam is en wat die naam voor ons betekent, voor nu en vooral voor onze toekomst.

Luisteraar, wat een naam. Ik ben. En daar komen we zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament tegen. Ik ben. En ik zal er zijn. God is altijd bij u. En wil altijd bij u zijn. Dat is genade zo groot. Maar ook, dat is zijn liefde. Ik ben. Daarom gaan we zingen ook, heerlijk is uw naam. En ook majesteit. We hebben ook gelezen over dat zijn majesteit. Gij die uw majesteit toont aan de hemel. Hij, die God, die schepper van hemel en aarde, is onze koning, is onze majesteit. En daarnachter, heerlijk is uw naam.

Daarnaast, u zult wel gemerkt hebben dat de naam van Jezus genoemd wordt. Komt die naam niet tegen de psalmen. Maar kan het niet anders dat die naam genoemd wordt. Want deze psalm wijst ons naar de Christus. Zoals trouwens in de gehele testament, heel in het oude en nieuwe, het oude testament heen wijst naar de Messias. Hij is het die centraal in de schrift staat. Daarom is het ook, noemen ze dit, in een christocentrische psalm. Een Christuspsalm. Psalm 8 gaat ook vooral over de schepping. Herkent u dat ook? Al die andere verklaringen over de schepping komen voort uit hoogmoed. Waar staat u? Herkent u, we hebben gezongen. Herkent dat hij ons heeft gemaakt en geenszins wij. Hoe mooi is deze schepping. We rijden wekelijks door de Abbassouaard heen. Prachtig om te zien hoe God alles gemaakt heeft. We denken aan de vakantie, aan de mooie streek waar we naartoe gaan. We mogen genieten. Ik ben een lied tegengekomen, luister, dat zingt over die schepper van hemel en aarde. En zonder hem is alles waardeloos, heeft totaal geen waarde. Als u heel uw schepping ziet, en ook in die vakantie, en u ziet onder de bergen, die grote reusachtige bergen, die altijd indruk op ons maken, besef dan wel, groter is hij.

Luisteraar, het is onmogelijk om over de schepping te praten dan zonder te denken aan de Heer Jezus. Hij is de medeschepper. Staat er niet in Genesis, laat ons mensen maken. En dan nog groter, en dat gaan we straks nog meer zien, wordt die grote verwondering van ons. Hier, dan is het zo geweldig, luisteraar, dat wij een God hebben die ons geschapen heeft. Een God hebben dat we verwonderd mogen zijn.

Weet u, luisteraar, de kroon van de schepping is de mens. U en ik, dat is niet te geloven. Wij hebben de zeggenschap over alles, we hebben het gelezen toch. Over alles wat er leeft op aarde. Dat geeft ons ook een zeer grote verantwoordelijkheid. En hoe gaan we daarmee om? Wat hebben we ervan gemaakt en wat maken we ervan? Niet zoveel moeten we beleiden. Het begon al in Genesis. Wij wisten en weten het nog beter dan de grote schepper alle dingen. Maar luisteraar, God de rechter werd onze redder. En weet u waarom? Hij heeft ons bijna goddelijk gemaakt. De kroon gegeven. Hij de schepper is in neerbuigende liefde. Ons lief. Het is een eer te na. Zo lief had God de wereld.

dat is nou luisteraar. Dat er staat. Dat is de mens dat gezijnige denkt. Het mensenkind gaat naar hem omzien. Dat is goddelijke liefde. Dat is neerbuigende liefde van hem. En die liefde kan alleen maar God geven. Alleen maar God en God alleen.

luisteraar. Tot zover. Beseffende dat er nog heel veel te vertellen is over Psalm 8. Ik zou vragen aan u of adviseren, lees hem biddend. Dan zal u de grootheid van die schepper zien. Die enorme grote God. Maar ook zien dat die grote God van ons houdt. Want luisteraar, de Bijbel leert ons dat Hij, Jezus, zijn Zoon, onze Redder is. En Hij heeft Hem met eer en heerlijkheid gekroond, lezen wij in Hebreeën 4. Hij zit aan de rechterhand van zijn Vader in het Vaderhuis. Verlangt u er ook naar? Soms voel ik een diep verlangen. Naar een wereld zonder pijn, naar een wereld zonder zorgen. Wat een zegen zal dat zijn. Soms verlang ik naar de hemel, bij de koning van het heelal. Waar de rouw zal zijn verdreven en geen tranen meer vervallen zal. En op die dag zal het gebeuren dat de tijd een einde is. Jezus weer komt op de wolken, licht vervult de duisternis. Dan mag ik gaan door de gouden poorten van het Nieuw Jeruzalem. Lopen door die gouden straten, hand in hand met Hem. Jezus brengt ons naar de Vader, die met open armen wacht. Welkom thuis, mijn lieve kind. Ook voor jou is het volbracht. Welkom thuis, welkom, welkom thuis.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Nederland kampt officieel met een watertekort. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dat bekendgemaakt. Het watertekort komt door de aanhoudende droogte, de lage waterstanden in de rivieren en de toenemende vraag naar water. Daarom is besloten om op te schalen naar fase 2 van de droogtemonitor. Dat houdt in dat waterbeheerders keuzes moeten maken, bijvoorbeeld om zoet water in te zetten om verzilting tegen te gaan. Het gaat ten koste van de scheepvaart, die door de lagere waterstanden langer moet wachten bij sluizen. Verder blijft het advies aan de Nederlanders om bewust om te gaan met water. De rook van de bosbranden in het oosten van Canada leidt tot overlast in Toronto, de grootste stad van het land. De autoriteiten hebben een waarschuwing gegeven over de luchtkwaliteit in de stad. Inwoners wordt aangeraden zo min mogelijk buiten te zijn. De Weer- en Milieudienst waarschuwt dat mensen last kunnen krijgen van hun ogen, neus en keel. Het advies is dus om binnen te blijven. De rook bereikte ook even verderop de Amerikaanse stad New York. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op een testosterongehalte. Wie te laag scoort mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hatchett wil zo de prestatie van het leger verbeteren. De tests zijn voor militairen van 30 jaar en ouder. Het weer vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.

Goedenavond, luisteraars. U kunt vanavond luisteren naar het radioprogramma van de Omroep Kerken, dat deze avond verzorgd wordt door de Evangelische Christengemeente Rehoboth uit Sliedrecht. De presentatie zal verzorgd worden door Sander en Rianne Ooms. Het onderwerp van deze avond zal zijn rechtvaardiging. Wij wensen u een gezegend uurtje toe.

Wat is rechtvaardiging? En hoe word ik rechtvaardig? Rechtvaardiging in de Bijbel betekent dat iemand door God rechtvaardig wordt verklaard. Niet omdat hij zelf perfect is, maar omdat God hem als rechtvaardig aanneemt. In het Oude Testament betekent rechtvaardigen vaak iemand vrijspreken of als onschuldig verklaren in een rechtszaak. In Deuteronomium 25, vers 1 staat dat rechters de rechtvaardigen moeten vrijspreken en de schuldigen veroordelen. Het is dus juridisch, een officiële uitspraak. In het Nieuwe Testament krijgt rechtvaardiging een diepere geestelijke betekenis. Vooral in de brieven van Paulus, zoals Romeinen en Galaten, wordt uitgelegd dat alle mensen zondaars zijn. Alle mensen hebben verkeerde dingen gedaan. En niemand kan zichzelf redden voor Gods rechtvaardige straf op die zonden, die verkeerde dingen. We kunnen door goede werken of de wet te houden onze rechtvaardigheid niet verdienen. Eigenlijk is dat ook erg logisch. Neem nu het voorbeeld van een rechtszaak. Als we voor de rechter moeten verschijnen omdat we iets verkeerds hebben gedaan, bijvoorbeeld we hebben geld gestolen, dan kunnen we bij die rechter ook niet aankomen met: meneer de rechter, ik heb inderdaad verkeerd gehandeld en dat geld gestolen, maar kijkt u toch eens naar alle goede dingen die ik daarna gedaan heb. En ik beloof u ook dat ik het nooit meer doen zal. Een rechtvaardige rechter zou dan zeggen: het is heel goed dat u het nooit meer doen zal. Sterker nog, het is u geraden ook. En wat betreft uw goede dingen, daarvoor staat u hier niet terecht. U staat hier terecht omdat u een overtreding heeft begaan. Namelijk, u heeft geld gestolen en daar staat een straf op. En u moet eerst die straf betalen. Als dit zo werkt in ons menselijke rechtssysteem, hoeveel te meer niet met de 100% rechtvaardige God? Degene waarvan wij ons rechtvaardigheidsgevoel in de eerste plaats vandaan hebben. Stel u nu eens een rechtszaal voor. U staat terecht. Er is overtuigend bewijs dat u de wet hebt overtreden. U bent schuldig en de rechter is rechtvaardig. Hij kan de schuld niet negeren, want dan zou hij geen rechtvaardige rechter zijn. De rechter spreekt daarom een rechtvonnis uit. Er moet een straf worden gedragen. Dan staat iemand anders op, de Heer Jezus. Hij is onschuldig en heeft zelf niets misdaan. Toch biedt hij vrijwillig aan om de straf te dragen die u heeft verdiend. De straf wordt niet zomaar geschrapt, zij wordt uitgevoerd, maar door een ander, namelijk de Heer Jezus. Daardoor kan de rechter rechtvaardig blijven en de schuldige vrijspreken. Dit is wat er aan het kruis gebeurde. Jezus droeg de straf die volgens Gods rechtvaardigheid op de zonde rustte, zodat ieder die op hem vertrouwt vergeving ontvangt. Daardoor komen we in een nieuwe verhouding met God. Hij noemt ons zelfs rechtvaardig. En weet u wat het bijzondere is? God is in deze vergelijking niet alleen de rechter. Hij is ook degene die uit liefde zelf de weg tot verlossing heeft gegeven door zijn zoon te zenden. Het is dus niet alsof een strenge rechter door een buitenstaander wordt overgehaald. Nee, God zelf voorziet in de oplossing. God is het die mensen rechtvaardigt door geloof in zijn zoon, Jezus Christus. In 1 Petrus 3 vers 18 lezen we: want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. De Heer Jezus is dé rechtvaardige die zijn leven gaf om ons te rechtvaardigen. Hij is de enige zonder zonden die een volmaakt goed leven heeft geleefd. Hij leefde zoals wij zouden moeten leven, maar niet kunnen. En hij ruilde als het ware met ons. Hij nam onze straf op zich aan het kruis. Hij leed pijn en stierf voor al onze zonden, al onze verkeerde dingen. Hij kocht ons vrij met zijn bloed. En wij krijgen zijn rechtvaardigheid.
Als we zijn offer aannemen, ziet God de Vader ons aan in zijn perfecte Zoon, de Heer Jezus. Ja, Hij stierf voor ons en wij krijgen zijn rechtvaardigheid. En daardoor eeuwig leven in de hemel bij de Heere God. In de christelijke theologie wordt dit samengevat als: rechtvaardiging is vrijspraak plus de toegerekende gerechtigheid van Christus. Wat een wonder van genade. Ja, genade zo oneindig groot.

Ben ik eens en voor altijd rechtvaardig verklaard? Of kan ik mijn rechtvaardiging verliezen? Dit is een moeilijke vraag. Er zijn namelijk onder christenen twee grote visies hierop. Visie 1 in het kort is: eens gered, altijd gered. Ook wel rechtvaardigheid blijft genoemd. Deze visie is in grote lijnen reformatorisch, calvinistisch en evangelisch. Uiteraard uitzonderingen daargelaten. In deze visie is rechtvaardigheid een eenmalig, blijvend geschenk van God. De basis: Jezus droeg alle zonden aan het kruis. Status: gelovigen zijn voor altijd rechtvaardig verklaard. Zekerheid: de redding hangt van God af, niet van menselijke prestaties. Als het gaat over de zonde: zondigen beschadigt de relatie met God. De Heer kan de zonde bestraffen, ook wel kastijden genoemd, maar heft de rechtvaardigheid niet op. Visie 2 in het kort is: rechtvaardigheid kun je verliezen. Dit is in grote lijnen Arminiaans, Methodist en ook katholieken geloven dit. In deze visie is rechtvaardigheid een proces en een status die je kunt verliezen. De basis: geloof vereist actieve gehoorzaamheid en liefde. Status: rechtvaardigheid groeit door een heilig leven. Risico: door bewuste ernstige zonden breek je met God. Herstel: verloren rechtvaardigheid kan hersteld worden, bijvoorbeeld door berouw en zonde belijden. Het moeilijkste aan deze twee visies is: beide groepen hebben bijbelteksten die hun geloofsopvatting lijken te ondersteunen. En beide groepen hebben ook een bijbelse uitleg waarom de andere visie fout is. Ik wil graag voor beide visies beknopt een aantal bijbelteksten kort met u doornemen. Ook wil ik daarbij de voor- en tegenargumenten voor de visies erbij geven. Voor is daarbij: eens gered, altijd gered, oftewel rechtvaardigheid blijft. Tegen is de visie dat je je redding kan verliezen. Nogmaals, dit gaat telkens om een beknopte samenvatting van een bijbeltekst met de voor- en tegenargumentatie. Johannes 10, vers 27 tot 29. Jezus zegt dat zijn schapen eeuwig leven hebben en niemand hen uit zijn hand kan rukken. Dit wordt gezien als een absolute garantie van behoud. Tegenstanders wijzen erop dat de belofte geldt voor degene die zijn stem horen en hem blijven volgen. De tekst zegt niet expliciet wat er gebeurt als iemand ophoudt hem te volgen. Je zou dus zelf wel uit zijn hand kunnen stappen. Johannes 6, vers 37 tot 40. Jezus belooft niemand te verliezen van hen die de Vader hem gegeven heeft en hen op te wekken op de laatste dag. Tegenstanders stellen dat de belofte geldt voor hen die blijven geloven. Andere teksten waarschuwen voor afvalligheid. Romeinen 8, vers 38 en 39. Niets kan de gelovigen scheiden van Gods liefde, ook geen geestelijke of aardse machten. Bij de tegenargumenten: sommigen merken op dat Paulus geen expliciete uitspraak doet over een bewuste keuze van een mens om Christus te verlaten. Filippenzen 1, vers 6. God voltooit het werk dat hij begonnen is. Redding is Gods werk van begin tot eind. Tegenstanders zien dit als een bemoediging voor de gemeente, niet als een onvoorwaardelijke belofte voor ieder individu. Ik zou nog veel meer teksten met voor- en tegenargumenten kunnen opnoemen, maar gezien de tijd wil ik het hier even bij laten. Nu we beide visies met onderbouwingen en tegenwerpingen in het kort hebben doorgenomen, kunnen we wel zien dat dit een heel erg lastig onderwerp is. Beide visies lijken wel enige waarheid te bevatten, maar tegelijkertijd elkaar toch tegen te spreken. Wat moeten we hier nu mee? En hoe moeten we dit nu zien? Als ik de Bijbel als geheel lees, zie ik twee waarheden die naast elkaar staan. 1. Gods genade. Gods kinderen zijn veilig omdat God hen redt en vasthoudt. En 2. Onze eigen verantwoordelijkheid. God roept ons op tot bekering, navolging en volharding tot het einde.
Beide zijn waar. Ik denk dat de twee ook samen te brengen zijn. Wie werkelijk bij Christus hoort, zal door Gods genade ook blijven geloven en volharden. En neemt ook zijn of haar verantwoordelijkheid in zijn handel en wandel samen met de Heere. Het gaat om een levende relatie met de Heere, waarin je geleid wordt door zijn geest en zijn woord. Daarbij hoef je niet in angst te leven dat elke zonde je redding doet verdwijnen. Maar daarbij geeft de Bijbel ook geen ruimte voor de gedachte: ik ben ooit gered, dus het maakt niet meer uit hoe ik leef, of dat ik Christus later verwerp. De zekerheid van het heil ligt uiteindelijk niet in een beslissing die je ooit hebt genomen, maar in een levende relatie met Christus, die zichtbaar wordt doordat de vrucht van de geest in jou gaat bloeien en doordat hij je bewaart en je laat volharden. Daarom zien sommigen de waarschuwingen die in de Bijbel staan als het middel waardoor God zijn kinderen doet volharden en terechtwijst. En daarom denk ik dat de vraag: kan een echte wederom geboren gelovige uiteindelijk verloren gaan, niet los kan worden gezien van de vraag: wie is werkelijk wedergeboren? Het Nieuwe Testament legt veel nadruk op het feit dat echt geloof zich uiteindelijk toont door volharding. Dat is ook de gedachte achter 1 Johannes 2, vers 19. Daar lezen we: zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn.

werkelijke wedergeboorte. Rechtvaardigheid staat dus in directe verbinding met bekering en wedergeboorte. Over bekering hebben we het al een keer gehad. Maar wat is nu wedergeboorte? Wedergeboorte, ook wel opnieuw geboren genoemd, is een geestelijke gebeurtenis gebaseerd op het Bijbelvers Johannes 3, vers 3. Waarin Jezus zegt, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Het houdt in dat een mens geestelijk gezien van de dood tot het leven wordt gewekt door de Heilige Geest. Het is een innerlijke verandering, waarbij de gelovige zich richt op God in plaats van op zichzelf. Het is een begin van een nieuw leven en gaat vaak hand in hand met de bekering en de doop. Het betekent ook dat je een nieuwe goddelijke natuur krijgt. Daarom wordt het ook wel eens uit God geboren genoemd. Een werkelijke wedergeboorte is in het kort een diepgaande bovennatuurlijke verandering van het menselijk hart door de Heilige Geest. Hierbij verandert de houding van de mens richting God. Waar de mens eerst vijandig en opstandig is richting God, wil de mens nu van harte God dienen en gehoorzamen. Er komt een radicale verandering van levensstijl. En er komt een liefde en bewogenheid voor de medemens. We zouden hier nog verder uitgebreid op in kunnen gaan, maar dat is misschien voor een andere keer. Waar we wel nadrukkelijk op worden gewezen, is het verschil tussen de uiterlijke religie en de innerlijke vernieuwing. Een werkelijke wedergeboorte is blijvend. Het geloof houdt stand, ook in moeilijke tijden, en komt vanuit het hart. Terwijl een tijdelijke of uiterlijke verandering vaak na verloop van tijd inzakt, of puur op verstandelijke instemming berust.

Verschil tussen rechtvaardiging en heiliging. Het is belangrijk om te weten dat rechtvaardiging en heiliging twee verschillende dingen zijn. Als we de twee verwarren of door elkaar gaan halen, raken we geestelijk in de knoop. Laten we eerst eens kijken wat de twee verschillen zijn. Rechtvaardiging is Gods verklaring dat een zondaar rechtvaardig is op grond van het geloof in Jezus Christus. Het is een eenmalige daad van God. Het gebeurt uit genade, niet door goede werken. De schuld van de zonde wordt vergeven en de gelovige wordt door God als rechtvaardig beschouwd. Heiliging is het proces waarin God een gelovige steeds meer verandert, zodat hij of zij op Christus gaat lijken. Het is een voortdurend proces, gedurende het christelijke leven. De gelovige werkt hierin actief mee, terwijl de Heilige Geest de kracht geeft. Het gaat om groei in gehoorzaamheid, liefde en heilig leven. Let op, heiliging gaat dus niet over gered worden of om gered te blijven. Hier ligt vaak de oorzaak waardoor veel mensen in de knoop raken. Vooral wanneer zij zondigen of worstelen met een bepaalde zonde in hun leven. Het heiligingsproces is belangrijk en is ook Gods wil. Toch is het in de eerste plaats niet datgene wat ons redt of gered houdt. Alleen het plaatsvervangende offer van de Heere Jezus, zijn volmaakt offer, redt ons. En door zijn volmaakt offer blijven wij behouden. Wanneer wij in zonde vallen, is het onze verantwoordelijkheid om onze zonde te belijden en ons ervan af te keren. En dan is het zijn kostbaar bloed dat ons reinigt. Wat een heerlijke woorden lezen we in Johannes 1, vers 1. 1 Johannes 1, vers 9. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Daarom mogen wij er ook volledig op vertrouwen en geloven dat onze zonden werkelijk vergeven zijn.

Kort samengevat. Rechtvaardiging en heiliging horen bij elkaar, maar zijn niet hetzelfde. Iemand wordt eerst gerechtvaardigd door het geloof in Christus. Van daaruit begint de heiliging. Een leven waarin God de gelovigen steeds meer vormt naar het beeld van Christus. Goede werken zijn dus niet de oorzaak van rechtvaardiging, maar de vrucht ervan. Dit is een levenslang proces en zal pas volmaakt zijn wanneer we eenmaal in ons nieuwe hemels lichaam bij de Heere zullen zijn. Daarom wordt vaak gezegd: rechtvaardiging, je wordt gered. Heiliging, je groeit als iemand die gered is.

Tot slot een korte samenvatting. Wat betekent rechtvaardiging nu concreet? Het betekent concreet 5 dingen. 1. God vergeeft je zonden. 2. Hij ziet ons als rechtvaardig. 3. Dit gebeurt uit genade. 4. Je ontvangt het door geloof, niet door prestaties. 5. De zekerheid van het heil ligt uiteindelijk niet in een beslissing die je ooit hebt genomen, maar in een levende relatie met Christus, die zichtbaar wordt doordat Hij je bewaart en je laat groeien en volharden.

0: ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Ruim 5 jaar na de verdwijning van een Franse vrouw heeft haar man de politie meegenomen naar de plek waar hij haar lichaam dumpte. De 38-jarige Cédric Juillard had eerder deze maand al bekend haar te hebben vermoord. De femicidezaak houdt Frankrijk al jarenlang bezig. Delphine, destijds 33 jaar, verdween in december 2020 in het zuiden van Frankrijk. Haar man belde die avond de politie met de mededeling dat zijn vrouw vermist was. In de uren daarna belde hij haar tientallen keren. Er volgden grote zoekacties. Verlaten mijnschachten werden doorzocht, maar het leverde niets op. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil militairen gaan testen op hun testosterongehalte. Wie te laag scoort, mag hormonen gebruiken. Defensieminister Hegseth wil zo de prestaties van het leger verbeteren. In Amerikaanse media spreken gezondheidsexperts van een onwetenschappelijk en belachelijk plan. Zo schommelen testosteronwaarden altijd en hangen ze niet samen met kracht. Waterschappen verdeeld over het land nemen maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Er is een watertekort in het land, zeggen Rijkswaterstaat, de waterschappen en andere waterbeheerders vandaag. Daarom moet nu beter worden nagedacht over de verdeling van het water voor de natuur. In een aantal gebieden geldt een verbod op het gebruik van oppervlaktewater, maar de brandweer is uitgezonderd voor bluswater en koeien mogen gewoon uit sloten en beken blijven drinken. Ook voor het koelen van fruit mag nog oppervlaktewater worden gebruikt. Het einde lijkt voorlopig nog niet in zicht. Naar verwachting blijft het nog langer droog. De rest van het weer. Vanavond lokaal nog een bui. Verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Morgen begint op veel plekken zonnig, maar er zijn ook later stapelwolken en lokaal een onweersbui. Het wordt 23 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
7: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
8: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Waterschappen verspreid over het land nemen extra maatregelen vanwege de aanhoudende droogte. Waterschappen besluiten over de verdeling van water voor de natuur. In de provincie Limburg mag niemand vanaf morgen 8 uur 's ochtends nog oppervlaktewater gebruiken. Waterschap De Dommel in Brabant heeft het onttrekkingsverbod uitgebreid naar zijn hele werkgebied. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen een besnijdenis, zeggen deskundigen tegen Nieuwsuur. De afgelopen jaren zijn er meer mensen uit Somalië en Soedan naar Nederland gekomen. Nu het vakantie is, lopen naar schatting zo'n paar duizend meisjes het risico meegenomen te worden voor een besnijdenis in Afrika. Een onderzoeker pleit voor een Britse aanpak. Daar worden bij risicogevallen paspoorten ingenomen, zodat meisjes het land niet uit kunnen. Het Nederlandse ministerie van Justitie onderzoekt nog of zoiets hier ook kan. Het Gelderse statenlid voor de SP, Erik van Kaathoven, stapt op, meldt Omroep Gelderland. Hij vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat een lokale SP-afdeling in Groningen koos voor samenwerking met voormalige PVV'ers. Dat gebeurde in de Groningse gemeente Pekela, ruim 175 kilometer ten noorden van Arnhem. Door het gevormde college is volgens Van Kaathoven een rode lijn overschreden. Om dat college met het CDA en SP mogelijk te maken, gingen de PVV'ers niet verder onder de vlag van de landelijke PVV. Hun fractie heet nu Pekelder VVV. Politici in Brussel zijn niet te spreken over een pop-up event in de Belgische hoofdstad. Het festival Tomorrowland gaf een feestje vlak voor het gebouw waar deze week 6 bouwvakkers omkwamen bij een brand. Een gemeenteraadslid spreekt van een gebrek aan respect voor de rouwende families. Het evenement is toch zoals gepland doorgegaan. De organisatie zegt dat er een minuut stilte is gehouden en dat de muziek is zachter is gezet. Het weer, vanavond lokaal nog een bui, verder klaart het op. Vannacht wordt het niet koeler dan 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten in vieze en onveilige omstandigheden. Ze kregen veel te weinig betaald en ook hun huisvesting was niet op orde. De modehuizen moeten nu uitleggen hoe ze uitbuiting gaan voorkomen en worden anders onder gerechtelijk toezicht geplaatst. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevgeny Chmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Zelensky heeft zijn voordracht voorgelegd aan het parlement. Chmara moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is de afgelopen dag in Kiev geprotesteerd. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser heeft daarvoor 3 jaar getekend. Wellenreuter keepte 125 duels voor Feyenoord. Zijn contract in Rotterdam liep nog 1 jaar door. Zijn vervanger staat al klaar. Feyenoord maakte de afgelopen ochtend bekend dat de club Tjarik Ernst overneemt van Hertha BSC. De 23-jarige Duitser tekent voor 4 jaar in Rotterdam. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
5: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeelbundels op freshcoco.nl.
6: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
7: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Waterschappen nemen extra maatregelen tegen de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijn gesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. In zeker 34 Amerikaanse staten zijn besmettingen vastgesteld, de meeste in Michigan, Ohio, West Virginia en Kentucky. Meer dan 4300 mensen zijn ziek geworden. Ruim 100 van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ze bleken bijna allemaal bij Taco Bell te hebben gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League, tegen Twente dus. De Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, maar later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rotterdam is met een week vertraging de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66, die vorige week verrassend werd gekozen in plaats van de voorgedragen kandidaat, haar partijgenoot Eva Heijblom. Dat gebeurde nadat Nunnally had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. De overige 9 wethouders werden vorige week geïnstalleerd, maar Nunnally moest een week wachten omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. De helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen, die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
4: Bent u op zoek naar een betrouwbare en betaalbare occasion? Dan bent u bij De Bruin Company in Roosendaal aan het juiste adres. Ook voor inruil en inkoop. Debruincompany.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen. Supplementen voor honden en katten.
0: Dit is Merwe Radio.